0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de Straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de Straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie-denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig, bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind, wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie-denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Hello, this is Radio Sea Breeze.
7: Bonjour, ici Radio Sea Breeze.
8: Hallo, hier is Radio Meeresbrise.

0: AM.
1: Rita Hovink was de laatste, Antonio uit 77. Oliver daarvoor uit de musical Hair. Good Morning Starshine uit 1969. En de eerste was van Sander.

0: Goedemorgen, heren van het goede leven.
1: Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze AM.
1: De laatste was een gevoelige. Earth, Wind and Fire. After the Love Has Gone uit 1979. The Motions daarvoor. I Ain't Got Time uit 68. En de eerste was van de Bee Gees. You Should Be Dancing uit 76. Joe Jackson doet het a cappella.

0: donderdag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Met een dag vol gouden ouwe. Access was de laatste, Someone uit 72. The Flirtations daarvoor, Someone Out There uit 68. En de eerste was van Walter Murphy, A Fifth of Beethoven uit 76. De Groot, Buitengeluiden.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard te zullen optreden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er wordt er al dagen eentje onder Parijs. Het weer, droog en overwegend zonnig, bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind, wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen, 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
7: Goedemorgen.

0: Ik hoop niet dat als jij met de trein moet naar je werk, dat je heel lang moet wachten. En Waiting for the Train, je hoorde Flash in the Pan uit 1982. Dank aan Martin van Kampen, maar vrienden, het is 8 uur geweest en daarom zeggen wij...
1: Good morning, sunbeam, gezond smile through, good morning.
0: Het is alweer dinsdag 14 juli en in Frankrijk is het 14 juli de nationale feestdag met een hele hoop festiviteiten. Maar wij gaan het programma eruit doen. Zo rond 20 over 8 krijg je van mij de opgave Nieuwe Morgenster. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 8:40 dan de uitslag van de Morgenster. Inderdaad, goedemorgen. En nogmaals, ik hoop niet dat je op perron staat te wachten op de trein, dat die wat verlaat is, want dat zou problemen geven om naar je werk te gaan. Ik zei het al, 14 juli, de nationale feestdag in Frankrijk. Straks gaan we natuurlijk een Frans plaatje draaien van Dalida en Alain Delon. En dat nummer heet Parole, Parole. Maar eerst een plaatje van Captain and Tennille. Een beetje een liefdesverklaring. Do that to me one more time, hier bij Radio Seabreeze. In de ochtendshow eruit, elke werkdag te beluisteren tussen 8 en 9. Met lekkere muziek, de Morgenster, oud nieuws en nog veel meer natuurlijk. Blijf luisteren.

Franse muziek ter gelegenheid van 14 juli, oftewel de nationale feestdag natuurlijk in Frankrijk die vandaag er is. Dalida samen met Alain Delon en hij overleed op 18 augustus 2024. Hij was een Franse acteur, filmproducent en was veel te zien in politie- en misdaadfilms. Maar schitterde ook in meerdere Franse en Italiaanse klassiekers naast onder andere Jean Cabin, Burt Lancaster en Romy Schneider. Straks gaan we de morgenster behandelen. Ik ga je een aantal aanwijzingen geven, maar eerst wat Nederlandstalig geluid van Boudewijn de Groot. Ik hoop niet dat het zo is hoor. Dit is uit 72, als de rook om je hoofd is verdwenen.

0: Het is weer tijd voor de morgenster van deze ochtend. Vandaag zoeken we een Amerikaanse rockband en die komt uit de staat Illinois en daarvan de hoofdstad. De belangrijke band bestond sinds 1967 en maakte op de eerste plaats stevige rockmuziek waarin jazz invloeden een hoofdrol speelde. En een beetje vergelijkbaar met Blood, Sweat and Tears. Later brak er echt een periode aan waarin ballads de boventoon voerden, waarin men terugkeerde naar de oorspronkelijke sound. De band is vooral populair in Amerika en Japan en heeft wereldwijd meer dan 100 miljoen platen verkocht. In Nederland werden er van 17 singles uitgebracht, 12 top 40 hits en 5 noteringen in de hitparade. En een van die top 10 hits die stond nummer 1 in zowel de top 40 als in de nationale hitparade. Nou, welke band zoeken we straks zo rond 20 voor 9? Dan gaan we de band onthullen en draaien we natuurlijk ook een plaat van hem.
1: Elke werkdag van 8 tot 9, eruit.

0: country zanger en een country zangeres. Mooi duet gezongen. Kenny Rogers samen met Dolly Parton in 1983. Je hoorde Islands in the Stream. En daarvoor gingen we terug naar 1973. Met broer en zus Karen en Richard Carpenter natuurlijk. En je hoorde Yesterday Once More. Maar het is de hoogste tijd voor de oude nieuwsfeitjes en ze zit al helemaal klaar. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Ik heb de oude kranten weer nagesnuffeld en wat oude nieuwsfeitjes gevonden van 14 juli. In 1867 geeft Alfred Nobel de eerste demonstratie van zijn uitvinding, het dynamiet. De Nederlandse regering besluit in 1918 de Zuiderzee af te gaan sluiten van open zee en voor een groot deel te gaan inpolderen. 1933. In Duitsland worden alle politieke partijen, behalve de NSDAP, verboden. In 1964 wint de Franse wielrenner Jacques Anquetil voor de vijfde keer de Tour de France. 1969. El Salvador en Honduras voeren de voetbaloorlog van 6 dagen... naar aanleiding van al dan niet verloren selectiewedstrijden voor het WK voetbal. En het laatste bericht is uit 1993. De Belgische staat wordt een federale staat. De eerste zin van het eerste artikel in de grondwet veranderde van België is ingedeeld in provincies naar België is een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten. Tot zover het oude nieuws van vandaag. Milko, een fijne dag en tot de volgende keer.
2: Eruit met Milko Roodnat. Van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

Lindsay de Pol. Ja. 68 lentes mocht ze maar jong worden. Overleed op 1 oktober 2014. En Sugar Me hoorde je. En in 1972 schreef ze de hit In the Storm in een teacup voor de Fortunes. Die kennen we natuurlijk ook allemaal wel. Maar deze was uit 1972 en die heet Sugar Me. Maar we zijn nog steeds op zoek naar de morgenster. Ik kan je vertellen dat de band vernoemd is naar de hoofdstad van Illinois. Ja, moet ik nou nog meer vertellen? En de band gebruikt heel veel koperwerk. Misschien ook wel belangrijk om te weten. Nou, wie het is? Je gaat het horen. Maar we gaan eerst richting de Filipijnen. Maar daar komt hij vandaan. Anak. Nee, Freddy Aguilar. En het nummer heet Anak. Maar dat betekent, ik weet het niet.

Sommige liedjes versta je geen woord van, maar het is wel prachtig de melodie om te horen. En het past zo goed bij dit liedje. Freddy Aguilar, ik zei altijd, hij komt van de Filipijnen. En je hoorde het mooie nummer Anak. En dat brengt ons bij de uitslag van de Morgenster, want daar zijn we naar op zoek. En wie zoeken wij nou? De band, natuurlijk Chicago. Nou, dat moet iedereen goed hebben gehad, want ik zijn natuurlijk de hoofdstad van Illinois. En dat is natuurlijk Chicago. We gaan ook een plaatje van hun draaien. Deze uit 19...

0: morgenster van deze dinsdag, de 14 juli, Chicago. En If You Leave Me Now, een mooi nummer uit 1976 alweer.
1: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
2: Goedemorgen.
0: Nou, dat lijkt me een goed plan. Lekker bak koffie, daar heb ik wel zin in. Maar ondertussen ga ik natuurlijk wel door met plaatjes draaien. En we gaan weer naar Frankrijk, want het is uiteindelijk de 14 juli. Michel Sardou, Une ville aux yeux clairs.
2: Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement.

nummer moet je wel bekend voorkomen natuurlijk van Doe Maar Is Dit Alles. Maar dit is van Herman van Veen. Opgenomen in 1998 samen met het Rosenberg Trio. En het staat op zijn album Nu en Dan. En ik vond het wel een mooi nummer om te draaien hier in de ochtendshow eruit. Elke werkdag tussen 8 en 9 te beluisteren. Met wisselende presentatie. Vandaag is mijn beurt. Mijn naam is Milko. En natuurlijk ook met Anne Zijlstra en Marcel Joustra. We gaan nu richting Canada. 1974, een wereldband, Skylark, en dit is Wildflower.

Klein beetje uptempo aan het einde van het programma. Olivia Newton-John samen met het Electric Light Orchestra. En je hoorde Xanadu. Natuurlijk de soundtrack van de film Xanadu uit 1980. Maar het programma zit erop. Het is bijna 9 uur. Betekent dat hij helemaal klaar zit aan de andere kant van het nieuws. Elibet Maathuis met zijn maatwerk in de muziek. En ik wens je heel veel plezier met hem. Hij maakt er ook weer een heel mooi programma van. Dat heeft hij me verzekerd. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was de dinsdageditie. Morgen ben ik er weer. Arias er ook weer. Nieuwe Morgenster, oud nieuws en ook heel veel lekkere muziek. Geniet van je dinsdag. Graag tot morgen. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: 5, 4, 3, 2, 1.
9: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
10: The greatest music ever made. Classic hits.
11: Seabreeze.

van maatwerk kindermuziek. Het is dinsdag. En dit was Christy met Yellow River. En we kwamen eruit. Natuurlijk, Milko Roodnat. Hij zal het zwaar hebben, denk ik, met dit zomerse weer. Ja, het hitteplan en dan moeten verhuizen en aan je nieuwe huis werken. Het lijkt me niet alles. En ja, ik wens hem heel veel sterkte. Het wordt vast hartstikke leuk en binnenkort kom ik op bezoek. Want een vriend van ons woont vlak in de buurt. Daar kwamen we laatst achter. Tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door de muziek. 1970 bijvoorbeeld. Roger Whittaker. And I don't believe in if anymore.

country van John Barry en Kiss Me in the Car. En weet je wat zo leuk is? Ik kan vanuit mijn studio in de tuin kijken en naar de appelbomen die hier vlakbij staan. En ik zie net een boom waar heel veel appels in zitten. Een hele grote vogel in zitten. Nou ben ik niet zo thuis in vogels. Maar die zitten al die appels eruit te pikken en heerlijk op de grond te gooien. Ja, en we zien het straks wel. We gaan door, Nederlandstalig. 7 dagen lang. Weet je nog, Bots, 1976 was het een hit.

ja, 7 dagen lang van Bots. 1976 genet. En we gaan naar de Star Sisters, weet je nog? Yvonne Keeley, Patricia Pai, Ingrid Ferdinandsen, maar ook de moeders van de zusjes Pai deed daar even aan mee. En Sylvana van Veen. Dan heb je alle medewerkers gehad die daar hebben deelgenomen. Maar de Star Sisters, hier zijn ze.

De Star Sisters, 1983. Ja, toen deed waarschijnlijk de moeder van de Sisters Pie ook nog mee. En in 83 kwam, Patricia zat er al in, geloof ik, ja. En de andere, nou, ik weet het niet precies. Het liep een beetje door elkaar heen in dat jaar. We gaan naar 1972. En We Were All Wounded at Wounded Knee. De Amerikaanse popgroep. Hier is Redbone.

Nancy Sinatra en Lee Hazelwood en de Summer Wine. En ja, met dit hete weer kun je dat natuurlijk heerlijk draaien. En dan zul je het ook vast wel drinken. En ach, af en toe een gin tonic is ook niet verkeerd natuurlijk. Lekker schepje citroen erin. Het kan allemaal. A Summer Night With You. Tja.

63, ja, fantastisch, een mooie plaat van niemand minder dan Fats Domino en When I'm Walking. Nou, ik denk dat ik zo meteen maar eens even een lekkere stukje ga lopen als het programma afgelopen is. Ja, kan zijn dat je mij her en der in de Noord-Hollandse huizen tegen kan komen en lekker ziet lopen. Ja, doe ik niet zo vaak hoor, maar ja, het is een bijzonderheid als je dat ziet. Lieve luistervrienden, Agda en de Munnik, we kennen Thomas Agda natuurlijk zonder enige twijfel allemaal. Maar wist u dat hij binnenkort weer heel vaak te zien gaat worden op de Nederlandse televisie? Echt waar, naast Thomas Agda, die is de regisseur. Ja, hij wordt regisseur De Kok, geloof het of niet. Want de serie De Kok komt weer helemaal terug van Baantje, de wereld van Baantje, je kent hem wel. En Thomas Agda, die wordt regisseur De Kok. Nou, dat zal me wat worden als hij dat gaat worden. En in ieder geval, we hebben er ook nog eentje, een vaste collega, Dick Fledder, die wordt vanaf de nieuwe serie vertolkt door Jonas Smulders. Kent u hem? Nee, ik eigenlijk niet. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Ik denk dat het wel leuk gaat worden. En er komen er nog veel meer bij. Want Ab Keizer, die wordt bijvoorbeeld gespeeld door Nasrin Degar. Dat wordt Abby Keizer. En Caroline Spoor, die is er ook te zien. De leiding op het bureau is in handen van commissaris Buitendam. En die wordt gespeeld door Monique Hendricks. Nou ja, we zullen allemaal wel zien wat er gaat worden. Ik ben benieuwd. Kan haast niet wachten.

0: En Agda, ik zei het al, Thomas Agda is binnenkort weer op tv te zien. Jawel, als zijnde commissaris baantje. Nou, nee, niet de commissaris, maar wel inspecteur baantje. En dat wordt weer fantastisch, ik kan niet uitblijven. Ja, het is allemaal wat. We kennen allemaal Angela de Jong wel, hè. Nou, die heeft iets tegen, korte broeken voor mannen. Het is allemaal wat. Ze vindt namelijk dat het mannenbeen helaas aan een smerige opmars bezig is. Nou, ik vind dat mensen gewoon niet moet lopen zeuren.
1: Bleh. Droge voeten, maar wel.
0: Goedemorgen! Mag ik het zeggen? Je belde, hè? Die Angela de Jong. Nou, niks aan de orde. Oh, verschrikkelijk.

0: mooie plaat hoor. Dat is allemaal hier op Radio Seabreeze gedraaid.
1: Radio Seabreeze.
2: 1098 en 1395 AM.
0: Gezelligheid kent geen tijd, luister vrienden. Ja, op dit geweldige radiostation. Eerlijk is eerlijk is eerlijk is eerlijk is eerlijk. Is ook mooi. Luister en huiver.

heerlijk, hè? Ja, een fantastische mooie plaat van niemand minder dan... Haha, hoe kan het ook anders? Hoe heet ze ook alweer? Nou, Billy Joe Spears natuurlijk. Dat allemaal hier op Radio Seabreeze. Paul de Man, jij als country specialist had het nog moeten weten. Ja, het is allemaal wat. Elke donderdagavond, hè? Giddy up country tussen 8 en 9 uur. Hey, wat zien wij? Wat horen wij? Ja, het is tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet voor vandaag. Zit er weer op en zometeen na het, de klok van 11 uur hebben we hem weer. Onze enige eigen Biebe Chris. En ja, naar nieuws en weer in één keer is hij er weer. En voor mij zat natuurlijk Elibeth Maathuis. Die heeft er ook een leuk programma van gemaakt. Ja, we maken er sowieso allemaal leuke programma's vandaan. 7 dagen per week, 24 uur per dag. De allermooiste muziek. De lekkerste gouden oude afgewisseld met heel af en toe een wat nieuwere plaat. En dat allemaal op uw favoriete radio zendertje. Radio Seabreeze, Europe's number one. Ja, wat gaan we doen? Nou, ik zei het al, ik ga afscheid van u nemen. Morgen ben ik er weer met een hele nieuwe aflevering van Koffie Compleet. En ook dat wordt weer gezellig. Weet je wat we gaan doen? We gaan afscheid nemen met een plaatje van een Nederlandse artiest. En wel uit Friesland vandaan heb ik het over Tjeerd Atma. Ga maar eens luisteren naar Let's Play. Oké, tot morgen. Dag.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Ook worden opnieuw blusvliegtuigen ingezet en de bedoeling is dat later vandaag het Franse leger komt om de brandweerlieden in het gebied te helpen. Er zijn enkele mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij het aansteken van de branden in het Franse natuurgebied. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het ebola-virus. Zij die dat willen komen op een zogenaamde stap-niet-inlijst en moeten zeker 21 dagen in een derde land doorbrengen voordat ze naar de Verenigde Staten mogen vliegen. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst is een hulpverlener uit de VS in Congo besmet geraakt met het ebola-virus. In het Afrikaanse land is het aantal besmettingen opgelopen tot meer dan 1900. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de Straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Het weer, droog en overwegend zonnig, bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordoostenwind, wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Het is
11: Jongen, wat een
12: herrie,
11: wat een
12: herrie. Koud, hè?
13: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
14: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt zo heftig, hoor.
15: Landgenoten. Ik
16: ben binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
17: Binnen zonder kloppen.
18: Maar lekker.
19: Waar is iedereen dan? Hallo?
1: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
9: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het Noordelijk Halfrond. En ik ben Wiebe Christ, jouw gast hier vandaag en elke werkdag van 11 tot 12 op Radio Seabreeze. Het doel van deze show is je muziek te laten herinneren en laten horen die je maar weinig meer hoort op de Nederlandse zenders. In de playlist staan hier vandaag bijvoorbeeld Donna Summer, Tom Jones, The Monkees, The Dolly Dots, Raymond van het Groene Woud en nog twee handenvol reuze gezellige allegorische plaatjes uit de vorige eeuw. We openden vandaag met de Britse glamrock band The Sweet. De band werd opgericht in 1968 als Sweet Shop, later afgekort tot Sweet. De succesbezetting bestond uit Andy Scott, Steve Priest, Brian Connolly en Mick Tucker, van wie in 2022 enkel gitarist Andy Scott nog in leven is. Kenmerkend voor de band was de hoge samenzang. De Sweet maakte begin jaren 70 bubblegum muziek onder toeziend oog van producers duo Nicky Chen en Mike Chapman. Hun eerste hits in Nederland scoorden ze in 1971 met Funny Funny, Coco en Papa Joe. Later volgden nog Wigwam Bam en Blockbuster. Ze lieten het nummer Dynamite links liggen. Geen tijd voor, geen zin in. En dat werd toen gelijk een hit voor Mud. We openden vandaag met de 10e single Hellraiser. En dat was eigenlijk zo'n beetje nadat ze meer over de rock'n'roll gingen rond 1973. Het haalde de 4e plaats in de top 40. Zometeen hoor je One Night in Bangkok uit 1984 van de Engelse zanger-acteur Mary Head. En de Talking Heads staan klaar met Road to Nowhere, die in 1985 de 8e plaats bereikte. De New Wave Band uit New York debuteerde al in 1978 met Psycho Killer. The Slippery People werd hun grootste hit, maar ook deze mocht er zijn. The Road to Nowhere.

0: Radio Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnen Zonder Kloppen.
1: Het niet alledaagse Nederlandstalige Lieve Lina is in 1980 gemaakt door twee mannen met dezelfde naam. Joost Nuizel en Joost Belinfante. Samen met het dameskoor Broekhuizenvorst en de Forsterkapel. Het bleef helaas in de tipperaden.

Voor velen jeugdsentiment. Terug naar de 60s met The Monkees. Dat was een Amerikaanse popband die furoren maakte in de jaren 60 met de gelijknamige tv-show. De reeks verscheen op 12 september 1966. Voor het eerst op de Amerikaanse televisie werd gedurende 2 seizoenen uitgezonden door de NBC. In Nederland was de serie in 1966 bij de AVRO te zien. I'm Not Your Stepping Stone. Vind je nergens terug, omdat het een B-kant was. Geschreven door Bobby Hart en Tommy Boyce. Kon je het vinden op de B-kant dus van I'm a Believer.

De Monkees waren dat. Nostalgie uit 1966 voor velen toen we de mannen op tv zagen. Als je van herkenbare en harmonieuze melodieën houdt, kun je altijd aankloppen bij de Ray Conniff Singers. Ook Music to Watch Girls By staat op hun repertoire sinds 1967.

0: Kerstweer.
1: Tijd voor een triootje van toen. De Strobs, die in 1964 begonnen als de Strawberry Hill Boys, staan klaar met Part of the Union. Springwater, de alias van Phil Cordell, had een nummer 4 hit met I Will Return in 1971. André Hazes vertaalde het nummer naar Oranje bovenaan. En Donna Summer is ook hier. Ze zong in 1975 I Love To.

Het tweede triootje is wel een mooie, moet ik zeggen. Want Raymond van het Groene Woud swingt de pan uit met de cha-cha-cha. Tom Jones deed dat meestal in Detroit City. En Dem met Van Morrison deed het liefst in de nachtelijke uren.

vocale bijdrage is van Tina Charles, die eerder zangeres was bij 5000 Volts. U weet wel, I'm on fire. Haar grootste solo-hit was I Love to Love You. En met You Set My Heart on Fire behaalde ze in 1975 de vijfde plaats in de top 40.

laatste plaatje voor vandaag is zoals gebruikelijk instrumentaal. Dus deze keer van The Electric Indian met Kemal Sabe uit 1969. Een prettige dag verder en tot morgenochtend 11 uur. Dan ben ik er weer op Radio Seabreeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Luchtvaartmaatschappij KLM wil niet meer over Saudi-Arabië vliegen en is op zoek naar andere routes voor twee vluchten van India naar Amsterdam die volgende week op de planning staan. Gisteren waarschuwden de Houthis in Jemen luchtvaartmaatschappijen om het Saudische luchtruim te mijden. KLM heeft de vluchten tot 23 augustus naar het land geannuleerd, maar vloog er wel overheen en houdt de ontwikkelingen in de golfregio vanwege de veiligheid van de passagiers en bemanning goed in de gaten. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent, een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. Scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations meldt dat voor de kust van Oman een raketaanval op een tanker heeft plaatsgevonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog onduidelijk. Ook wordt niet gezegd om welk schip het gaat en of er slachtoffers zijn. Volgens de Verenigde Staten zit Iran achter de aanvallen op de commerciële scheepvaart en reageerde met aanvallen op Iraanse doelen, waarop Iran volgde met vergeldingsaanvallen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

De tekst gaat over het trouw blijven aan iemand, ook als het leven je uit elkaar dreigt te drijven. Deze hele mooie uit de 1988 van Fleetwood Mac. En dit was As Long As You Follow. Een hele

een zonnige kloppen. En morgen om 11 uur is er weer een nieuwe BZK. In Bart's Middagbreeze, DeBarge, Miss Montreal, Chai Coltrane. Maar nu eerst Aretha Franklin. Hier is

hier bij Radio Cyprus of waar dan ook. Debarge en Rhythm of the Night. Die komt uit 1985 en is zonder twijfel de grootste hit van de Amerikaanse familiegroep. Met de aanstekelijke mix van pop, soul en Latin invloeden groeide het nummer uit tot een wereldwijde klassieker. De energieke sound en het onweerstaanbare refrein maken dit nog altijd een favoriete plaat op de radio. Een heerlijke jaren 80 hit die direct voor een goed gevoel zorgt. In Bart's Middagbreeze, Debarge, een rhythm.

draaien twee platen achter elkaar en van een eigen bodem. Dit was Miss Montreal en Just a Flirt. Met nu uit 1981, Anita Meijer. Why Tell Me Why.

0: Ik luister altijd.
1: Je luistert naar de hits op de 1098 en de 1395 AM. En natuurlijk overal op live.radiosibris.nl.

De tweede plaatpraat van vandaag is die van Lou Rawls, Lady Love. En die komt uit 1977. En is een van de mooiste ballads uit zijn carrière. Met zijn warme baritonstem en stijlvolle uitvoering deed Lou Rawls het nummer een tijdloze uitstraling te geven. De romantische sfeer en elegante productie maken dit tot een echte soul-klassieker. Een prachtig nummer dat nog altijd indruk maakt. In Bart's Middagbreeze, Lou Rawls.

Kijkend naar de klok, dan gaat mijn hart ook ietsje meer tekeer. Dit was Hartslag van Stephanie. En muziek natuurlijk van eigen bodem. En daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je even op onze website. Dat is www.radiosybries.nl. Ik wil bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Morgen zijn we er gewoon weer.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Op de Franse Nationale Feestdag deden 8 Nederlandse militairen en een paar honderd collega's van andere Oekraïne-bondgenoten mee aan de parade in Parijs. Het is de eerste keer dat de coalitie van bereidwilligen meedoet. Frankrijk viert vandaag de bestorming van de Bastille en de Franse Revolutie. Dit jaar staat in het teken van het ontwaken van Europa als militaire macht. De militairen liepen langs tientallen staatshoofden en regeringsleiders die sinds gisteren in Parijs zijn voor een top van de coalitie. Onder hen premier Rob Jetten. En dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Er wordt zo'n 20.000 kilo Emmentaler kaas vermist. De kaas was op weg van het Zuid-Duitse Beieren naar Frankrijk, maar verdween spoorloos. De lading heeft een waarde van 80.000 euro. De vervoerder van de kaas laat weten dat hij de levering aan een logistiek bedrijf had uitbesteed, dat online was benaderd. Diefstal van kaas komt wel vaker voor. In 2024 werd een kaasgroothandel in Londen voor 350.000 euro opgelicht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles Muziekboutique.
1: Ik dacht, laat ik op deze dag maar eens weer wat zomers beginnen. Code Rood hier in Frankrijk, Cartoze Jour, hè? Het is een nationale feestdag, dus na 12:30 kun je het hier wel vergeten om nog boodschappen te gaan doen. Ook wel lekker rustig toch. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Siberis. En ik heb ze weer meegenomen hoor. De lekkerste hits tussen nu en 2 uur hier bij Siberis. Zoals deze, Mink de Ville.

De Sunrise, als het over herinneringen gaat, deze track stond op een LP, Goud van Oud, die door Veronica werd uitgebracht. Ik had er destijds geen geld voor en later had ik ontzettend spijt van dat ik die LP niet had gehad, want er stonden hele mooie tracks op, onder andere dus deze. Maar goed, jaren later is het me wel gelukt om de LP alsnog aan te schaffen. Goed, ja, dat was in de tijd dat je nummers nog niet kon vinden op Spotify en op internet. Dus je was afhankelijk van of je geld had om een LP te kopen. Goed, we gaan ons bezighouden met de galerij de Rollers Glory. Een nummer dat er al een tijdje op staat is deze van Yves Berendsen. Als ze danst. MUZIEK

Jacques Dutron. En Parijs wordt wakker rond 5 uur. Terwijl Il est 5 heures, Paris se veille. En dit is een van de allereerste van ABBA. Nog voordat ze het Songfestival wonnen met die hele grote hit Waterloo. Dit is Mamma Mia.

0: De vraag is duidelijk op deze dinsdagmiddag. Take good care of my baby was een oudje van Bobby V.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ik heb er weer eentje die het niet gedaan heeft. Maurino, zo heet de band. En ja, dit had een hit moeten worden in het jaar 2025. Menti Rossa.

Heerlijk toch? Het is een internationaal gezelschap. Chilenen, Nederlanders en Spanjaarden zitten erin. Mourinho, bent u Rosso helaas naast de hitlijst gevallen. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

Er zijn vele uitvoeringen van dit nummer. Maar dit was eens een grote hit hier in Nederland. Al Martino en Volare. Ken je deze nog? Train. Hey!

0: tonight.
1: Was een grootste hit hier in Nederland. En eigenlijk de laatste in de top 40 was in het jaar 2012. Lang geleden al, dus eigenlijk veel te stil rond deze band die een aantal hele fraaie hits gescoord heeft. Dus we vragen om meer. Muziek.

honoreren de wens van de Tavares. We halen de muziek niet weg hier bij CBD Stone. Take away the music. Samen met Heaven Must Be Missing an Angel. De grootste van de heren hier in Nederland. Dat waren nog echte broers ook hoor.

gaan een nummer toevoegen dat gezongen werd door Wim Zonneveld in 1963 tijdens het Grand Gala du Dis. Het was een tv-programma met veel muziek en iedereen keek ernaar. Het nummer is oorspronkelijk van Yves Montand uit het jaar 1961. Dan heet het La Chansonnette. En de tekst werd geschreven door de man die heel veel teksten schreef voor Wim Zonneveld, Huub Jansen. En het was ook de partner van Wim Zonneveld. We gaan het toevoegen aan de galerij der Hollands Glorie. En we doen het even heel rustig aan. Met Zo Heerlijk Rustig.

George Kooijmans schreef het, een gitarist van de Golden Earring. De Northern Fire scoorde ermee. Seasons, een van hun allereerste hits en blijft een mooi nummer. We gaan het tempo nog even wat opvoeren met de Mavericks en we gaan vannacht de nacht wegdansen.

Ik wil de nacht best een keer wegdansen, maar niet in deze periode waarbij het s'nachts ook nog dik boven de 20 graden is. De Mavericks waren dat en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Zometeen veel plezier met Leo en ik ben er morgen weer net na de klok van 1 uur en tot besluit deze vrije van Fischer Z. Ik wens je nog een fijne dinsdag.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Groningse Ter Apel wordt door het Rode Kruis de nieuwe dagopvang voor asielzoekers ingericht. Mensen die in de noodopvang worden opgevangen kunnen daar over water, stroom en wifi beschikken. Asielzoekers voor wie nog geen opvangplek in Ter Apel is, zullen als het goed is morgen in het pand in de buurt van het aanmeldcentrum worden opgevangen. In het kantoor zijn toiletten, maaltijden, koffie, thee en airconditioning aanwezig. Na de nodige incidenten op het grasveld voor de opvang moet het binnen een stuk veiliger zijn. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, gaat morgen naar Oekraïne en zal Kiev bezoeken. Politico meldt dat ze ter plaatse de EU-uitbreiding en defensie wil bespreken. Verdere details wil haar woordvoerder uit veiligheidsoverwegingen niet geven. Vanmorgen hebben de EU-lidstaten groen licht gegeven om een nieuw deel van de Oekraïnse onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie te openen. De tanker die voor de kust van Oman werd aangevallen is van Stolt-magnesium uit Rotterdam. Dat meldt scheepvaartmonitor UKMTO. In de machinekamer brak brand uit, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Het is nog onduidelijk wie voor de aanval die gisteren zou hebben plaatsgevonden verantwoordelijk is. In de golfregio worden de laatste tijd wel vaker tankers aangevallen. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen in de Straat van Hormuz. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

met God. Dat betekent dat officieel, als je het vertaalt uit het Spaans, Vaya con Dios. En dat gezongen door de Cats. En dat in het jaar 1972. Leuk dat je erbij bent natuurlijk. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben bij je tot aan 4 uur. En we gaan 2 om 2 voor je doen. Natuurlijk de plaatjes. En dat echt origineel van de vinyl. Blijf lekker luisteren.

0: in de tijd naar de jaren 60. En dan met de muziek van de Small Faces, Ja La La Li. En de Small Faces worden hier toch een beetje omschreven als een van de belangrijkste Engelse popgroepen. Samen zo'n beetje met de Who. En dat wordt dan geschreven in de Mod-beweging. Probeer me nog een beetje voor te stellen wat dat dan precies is. Goed, het is ondertussen 2:15. Dat betekent dat het weer even tijd is voor wat Nederlandstalige muziek. En de volgende plaatje, dat vonden we in die tijd wel een beetje bijzonder. Peter Sweris, met wie, waarom en hoe.
1: Ik

is het nummer Bread and Butter. En dat afkomstig uit het jaar 1964. Wordt hij omschreven als een single van de New Beats. Maar ik heb hem meer van Barry St. John. En dan ga je toch een klein beetje afvragen van... ja, wat is dan eigenlijk de nieuwe of de originele geweest? Heeft de ene de ander nagezongen? Nou, je weet het eigenlijk nooit meer, maar goed. We gaan door met Anita Meijer.

Dit was Johnny en his orchestra Rodriguez. En dat nummer uit het jaar 1975. En Johnny Rodriguez, dat was eigenlijk een, iemand uit Cabo Verde. Hij heeft een paar kleine hitjes gehad begin jaren 70. En dit was er dus eentje van. Hasiba, zo was het genaamd. En hiervoor natuurlijk Anita Meijer. The Hurtin' Doesn't Go Away. We gaan door met Olijfje. Twist

Dit is wel een beetje een heel apart plaatje. Hou ik wel eens een beetje van om aparte muziekjes te draaien. Zoals deze van de Temperance Seven, zo heet het bandje. En het nummer is genaamd Pasadena. En het komt waarschijnlijk al een beetje uit, misschien wel eind jaren 50, begin jaren 60 vandaan. Goed door met de Lotus Eaters. You don't know someone new.

dat zelf op met de Stone Canyon Band. En het kwam dus ook op de gelijknamige LP te staan toen de tijd, Garden Party. Goed, we gaan door met muziek van Paul Simon. Hier is Allergies.

geboren in 1949, overleden in het jaar 2015. Albert West natuurlijk heeft het ook samengespeeld met de band The Shuffles. Maar is daarna natuurlijk ook solo verder gegaan. En dit was dan een van zijn werkjes, genaamd Genie Come Lately. Goed, kijk naar de klok. Het is bijna 3 uur. Dat betekent dat er even tijd is voor wat Nederlandstalige muziek. En voor deze gaan we richting het jaar 1974. Samen met Lisbeth List. Te veel, te vaak.

zijn toch wel een klein beetje van die bijzondere plaatjes waar zelfs het internet geen antwoord op heeft. Quintopus, zo heet de band. En ik zie op de LP's dat dan de namen Robertson Davis worden genoemd. En dan heet in ieder geval Hey Nana, dat was wel duidelijk. Maar verder is er ook totaal geen informatie over te vinden. Dus een groot mysterie. Goed, ik kijk even naar de klok. Het is bijna 3 uur. Dat betekent dat we zo direct ruimte gaan maken voor het nieuws. Maar eerst nog even de Dolly Dots. And Love Me Just A Little Bit More.

En wat vonden we ze natuurlijk leuk in de jaren 80? De Dolly Dots. Love Me Just A Little Bit More. Dat was natuurlijk één van de hits die ze gehad hebben. Goed, ik kijk even naar de klok. 3 uur is het bijna. Ik ga even ruimte maken. Doe ik even met een stukje instrumentale muziek. En dat van de formatie Focus. Wat genaamd is Sylvia. Blijf erbij. Zodra ik na 3 uur ben ik gewoon weer bij je terug.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Belgische autoriteiten melden dat bij een brand in Brussel vanmorgen meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog 6 mensen vermist. De brand ontstond op de 2e verdieping van een appartementencomplex dat op dit moment gerenoveerd wordt. Het vuur kon snel geblust worden, maar brandende deeltjes kwamen in de liftschacht terecht, waarna er brand in de kelder van het pand ontstond. 200 mensen zijn uit het gebouw geëvacueerd. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland is door de rechter vrijgesproken. T. moest voor de rechter verschijnen in de zaak over de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar in 2020. Het meisje werd aangereden nadat ze van huis was weggelopen. Volgens de rechtbank is niet aan te tonen dat T. niet goed op de weg gelet heeft. Het Openbaar Ministerie had hiervoor 2 weken gevangenisstraf geëist. T. werd ook vrijgesproken van het doorrijden naar het ongeluk zonder naar het slachtoffer om te kijken. De verdachte dacht dat hij over een dier was gereden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 34-jarige Maurice B., die verdacht wordt een vrouw te hebben gedood in zijn huis in Arnhem, het lichaam verminkt met als doel om het te laten verdwijnen. Het lichaam van de vrouw werd op 2 april in het huis aangetroffen. De verdachte werd diezelfde dag opgepakt. Het slachtoffer zou voor een seksafspraak op 29 maart naar de woning van B. zijn gegaan. De twee zouden ruzie hebben gekregen. Justitie wacht nog op het definitieve sectierapport. Libanon en Israël zitten in Rome aan de onderhandelingstafel. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten die bemiddelen. Een belangrijk punt is dat Israël zich uit het zuiden van Libanon terugtrekt. Volgens Israël zit het daar om het noorden van het land tegen Hezbollah te beschermen. Voor Iran is een staakt het vuren in Libanon een keiharde voorwaarde voor het uiterst kwetsbare bestand dat het land met de VS is overeengekomen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Laten we beginnen met een soort van eendagsvlieg. Hij noemde zich Spence en het nummer was genaamd Get It On. Leuk dat ik erbij ben hier bij Radio Seabreeze. Mijn naam is Leo Schipper en ik kom bij tot aan 4 uur. 2 om 2 heb ik het programma genoemd. En dat betekent dat de plaatjes weer 2 om 2 aan je voorbij gaan komen. En lekker wets, ouwets van de vinyl. Zo ook door de volgende van Sharon Wet. Love is how you feel.

plaatje afkomstig van Nick McKenzie in Old Mexico. En deze Nick McKenzie is eigenlijk geboren onder Nick van der Broeke. En is een beetje onder de vleugels van Jack de Nijs terechtgekomen. Komt er een domme Nederlandse muziek van de Dijk. Slow Motion.

Dat is een werkje afkomstig van de Eagles. Die zijn natuurlijk bekend geworden met het nummer Baby Come Back. En ik heb altijd het idee van, ja, daarna moet er wat anders komen. En misschien is dit dat wel geworden. Softly, softly. Best nog best een aardig plaatje, toch? Jawel. Je hoort hier allemaal op Radio Cyprus. We gaan door.

ik heb de disco LP maar weer eens voor de dag gehaald. En dan kwam ik dit nummer tegen van Linda Taylor. You and Me Just Started. Afkomstig uit het jaar 1982. En deze Linda Taylor, dat is eigenlijk een Amerikaanse muzikant die met name natuurlijk op de achtergrond speelt. Op de gitaar inderdaad. En dit is een LP waar alle nummers in doordraaien. Dus ga ik je niet helemaal mee lastigvallen, nee. Iets anders, de Nederlandse Jody Pijper. Don't Stay Late.

En we geven nou terug naar het jaar 1965 en dan met de Righteous Brothers. Eigenlijk was dit hun eerste hit. You've lost that loving feeling. Ik heb haar in je mond niet uit. Maar ze hadden daarna natuurlijk een hele grote hit, Unchained Melody. En dat hoort nog altijd een beetje tot mijn favorietjes, jawel. Goed, gaan door met muziek van Kenny Rogers. Eyes That See in the Dark.

zijn natuurlijk van die plaatjes, die hoor je nergens. Ron Holden, misschien heb je er wel nooit van gehoord. Was een meneer Roland Westerse Holden. Geboren in 1939 en overleden in het jaar 1967. Met name natuurlijk bekend eind jaren 50, begin jaren 60. En na toen dit nummertje, een hitje met de naam Love You So. Goed, het is ondertussen bijna 4:15. Dat betekent dat het weer even tijd is voor wat Nederlandstalige muziek. En ik ben maar even richting de jaren 80 gegaan met Siska Peters en Aristakis. Een nummertje uit het Duits vertaald, Weil wir uns lieben, genaamd Kom in mijn armen.

die het lekker is, hè, wat het Engeland komt, jongens. Een Britse symfonische rockgroep genaamd Supertramp. Jawel. Opgericht in 1969 door Rick Davies. Joh, de Supertramp met Cool. Een van hun mooiste muzikale hoogstandjes. Fotografisch zeer gewaardeerd. Welkom in de Middle of the Road Show. Abba.

Hij is op een trip, waarschijnlijk. Bolland en Bolland uit Holland. Robin Ferry Bolland natuurlijk. De gebroeders zelf met een plaat uit hun gouden hitverleden. Jaren 70. En tot zover, niet verder. Och, morgen weer natuurlijk nog veel meer van dit lekkere fotografische gebeuren. Dit fotografische werk. Vrienden, ik wens jullie nog een hele fijne voortzetting. Maak er nog wat lekkers van. En tot stil, hier is Pieter Geubel.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het verbod van digitale economie en soevereiniteitsstaatssecretaris Willemijn Aerts blijft voorlopig in stand. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solfinity, het bedrijf dat het DigiD-platform beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de VS inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solfinity had een kort geding aangespannen om het besluit van de staatssecretaris te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. In het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief geweest is. De in Nederland gevestigde rakettenmaker Destinus werkt met 4 andere bedrijven samen aan een wapen dat snelle Russische raketten in de ruimte onschadelijk kan maken. Als het aan de 5 ligt, kan volgend jaar de Bliksem Exo al getest worden. Destinus is een grote naam in het fabriceren van drones en raketten en werkt nu samen met onder andere Airbus, Defense en Space. Ballistische raketten zijn moeilijk tegen te houden omdat ze de ruimte invliegen om daarna met hoge snelheid op het doelwit neer te dalen. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingraketten heeft. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. Tijdens het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief is geweest. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingsraketten heeft. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Elke dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Sea Breeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Welkom vrienden bij de Rockwave dinsdag editie en dan ook nog eens de vakantieaflevering. Die geopend werd door de Electric Light Orchestra met Showdown. Fijn dat je er ook weer bij bent. We gaan er een uurtje tegenaan, zullen we maar zeggen.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Tom Robinson Band en Up Against the Wall, voorafgegaan door Jimi Hendrix met Angel. En je weet het, in de vakantie Rockwave, ook op de dinsdag, draaien we de plaatjes 2 om 2 om 2. 6:15. Tijd voor de Nederlandstaligen. Maar of je deze kan verstaan, ben benieuwd.

Nou, dat hoop ik niet hoor. On my radio, just the same old show. Nee. Rockwave is iedere keer weer anders. De selector zong erover. En daarvoor om 17:15 de Nederlandstalige van de kast met als titel Reis naar de zinnen. Weet jij wat dat betekent? Ik weet niet wat het betekent hoor. Kon toch amper verstaan eigenlijk. Maar goed, alle gekheid op een stokje vrienden. Dit zijn de Golden Earring en I Can't Sleep Without You.

is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

In de jaren 70 een punkband bij uitstek, de Stranglers en No More Heroes. En de vraag reist dan, de Groot, had jij toen ook zo'n punkkapsel, zo'n hanenkam en zo? Nee, dat had ik dan weer niet. Maar ik had wel allerlei van die spelden en zo overal door mijn kleding heen. Ja, kun je niet meer voorstellen tegenwoordig. Het origineel is van Bob Dylan. Dit is Joe Cocker met I Shall Be.

We schrijven 1979, The Neck met My Sharona. Dat was het jaar trouwens waarin ik natte voeten kreeg op de Noordzee aan boord van de Magdalena, uitzendend voor Radio Mi Amigo 272. Wat een tijd geleden is dat alweer, zeg. 14 minuten voor 7, tijd voor de tweede Nederlandstalige. Dit is Spinvis met Bagagedrager. Die kunnen we wel verstaan, denk ik.

vijf minuten voor zeven. We draaien de move voor je. Hello Susie uit 1970. Dat betekent dus dat we naar de laatste vocale van dit uurtje vakantie Rockwave op de dinsdag gaan, vrienden. En dat is die van Janis Joplin. En dat is toch een hele mooie. Die heet Try Just a Little Bit Harder.

Of je wil of niet, er komt altijd een eind aan de Future Rockwave. Ook op de dinsdag en ook nog de vakantieeditie, waarin we de plaatjes natuurlijk 2 om 2 draaiden. Dat ben je van me gewend. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Het is bijna 7 uur. We gaan op naar het tijdstip van 7 uur. En het nieuws en de mededelingen. En dan weer hele mooie muziek op de grote 1395 AM. Graag tot morgen, zal ik maar zeggen. Doeg.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aerts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Olivia Newton-John samen met Electric Light Orchestra. Een unieke combinatie. De eerste nieuweling.
1: Attention.
0: De eerste debutant in de lijst. En de lijst van vandaag, dat is de UK Singles Chart van 15 juni 1980. Je hoort natuurlijk weer nieuwe binnenkomers. We kijken naar de belangrijkste stijgers. En vooral ook naar de top 10. Zo tegen 8 uur, dan weet je alles. De tweede debutant vinden we op 37.
2: Een nieuw entry.
0: Een oude song en een nieuw jasje gestoken. Hier zijn de Darts en Let's Hang On.

0: En weer een debutant. A new entry. Op 31, Stacy Lettesol. Zou de top 10 halen, wat zeg ik, de top 3? Jump to the Beat.
1: Radio Seabreeze, the singles chart.

0: tweede single. My Way of Thinking. UB40. In Nederland waren ze nog helemaal niet bekend op dat moment. In Engeland komt hij nieuw binnen op 29. Dan denk je misschien de allerhoogste nieuwe binnenkomer. Nee hoor.
1: Our weekly stroll down memory lane. An explosion of nostalgic pop music.
0: Met een reuze stip op 28. Van 40 gekomen. In de tweede week dus. P.A. Robertson.

0: here.
1: Seabreeze AM.
0: More music, more power.
2: Henry Fox.
0: Music Radio. Classic Top 40.
3: Bringing it back. Wel een poosje aan het oefenen. Splots Genesse Bounce. Splots Genesse Bounce, zoiets? Ik heb het over een punkgroep uit Zuid-Londen. Ze hadden een hit in 1980. Sterker nog, de hoogste nieuwe binnenkomer op 22, Simon Templar.
4: The highest new entry.
5: Could this be Mr. Simon Templar?

0: Dance Disco. Liquid Gold. Op weg naar de top 10. Zou die halen hoor? Substitute. Deze week met een nou een mooie stip op 16.
1: The Must Listen To Music Countdown. You're listening to the weekly Retro UK Top 40.
0: Dit is Matchbox, twee plaatsjes hoger op 14. We komen met een stip. The Midnight Dynamos.

0: houten stip. Want vorige week 19, deze week 6, 13 plaatsen omhoog. En toch niet de sterkste stijger hoor, deze song. Dat was namelijk Queen. Die stegen van 34 naar 18. En daarmee de superstijger van deze week.
1: The most spectacular radio event of the week. UK's most favorite records. The singles chart.
0: We naderen de bovenste beste drie. Is nog even vier. Heel klein sipje. Roberta Fleck en Donny Hathaway.

0: This song is on its way down in the UK singles chart.
1: Inderdaad. Vorige week namelijk nog lijstaanvoerder. Thema van MASH.
0: Attention, attention. Here is an overview.
1: Eerst eens even kijken wat er nieuw is binnengekomen. De hoogste nieuweling, dat is van Splotch Jeunesse Bounce. Uit Zuid-Londen, punk Simon Templar op 22. En Queen, die zorgen voor de sterkste stijging deze week. Van 34 naar 18. Play the game. Dan de top 10. Op 10 blijven staan stationair Crown Heights Affair met You Gave Me Love op 9. Een daler van 5 gekomen. Over You Roxy Music. Op 8 ook blijven staan. Let's Get Serious, Jermaine Jackson. En een stijger, en wat voor een? Tina Marie, van 17 naar 7 met Behind the Group. Een nog sterkere stijging, dat is weggelegd voor de Corgis. Van 19 naar 6 met Everybody's Got to Learn Sometime. Plaatsje omlaag, vorige week 4 namelijk en deze week 5. Hot Chocolate, No Doubt About It. En de omgekeerde weg van 6 naar 4 omhoog dus. Bij plaats is Back Together Again, Roberta Flack en Donny Hathaway. Op 3, je hoorde hem zojuist, Lips Incorporated, Funky Town, stationair. En op 2, lijstaanvoerder vorige week, MASH, Suicide is Penis. Dan zijn we toe aan de lijstaanvoerder van deze week. Vorige week nog 2. Ingetogen song van Don McLean. Crying.
0: Ladies and gentlemen, pay close attention. Here is this week's Chart Topper.

0: voor het eerst lijst aanvoeren. Dan McLean in Crying zou ook de komende twee weken nog bovenaan de lijst staan. En daarmee zijn we aan het slot gekomen van deze aflevering van de UK Top 40. En vandaag gingen we terug naar 15 juni 1980. Wij zijn er de volgende week weer.
1: We'll be back next Tuesday at 7 p.m. with another hour of awesome oldies.
0: Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne avond. En tot morgenavond tussen 8 en 11 voor een nieuwe

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes, daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was, vandaar dat de straf flink lager uitvalt. Rond het Gardameer in Italië worden morgen heel zware onweersbuien met hagelstenen van mogelijk 10 centimeter doorsnee verwacht. Weer online waarschuwt vakantiegangers. Het wordt er morgen warmer dan 35 graden en de buien ontstaan boven de Franse en Zwitserse Alpen. Die trekken als één groot onweersfront later in de middag en 's avonds over Noord-Italië en het gebied rond het Gardameer. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de Straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Torres en Torremolinos.
1: Een overdosis hete zomerhits op je radio. Je luistert naar
2: Seabreeze. 1395 AM.
3: Het beste van vinyl. Op 33 of 45 toeren. Dit is Vinylicious.

0: golf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.
1: Zon. Zon. Zee. Zee. Strand.
2: Strand.
1: Leo van Dijk draait de coolste zomerhits voor jou.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. Tijdens de slotceremonie van het WK voetbal aanstaande zondag treden Robbie Williams, Laura Pausini en Nicole Scherzinger op, dat meldt de FIFA in een persbericht. Het volkslied zal gezongen worden door Jennifer Hudson en ook onder andere acteur Tom Cruise speelt een rol tijdens de ceremonie. Die begint om 9 uur 's avonds Nederlandse tijd in het MetLife Stadion in New Jersey. Er is ook voor het eerst bij de WK-finale een halftime show. Daar treden onder andere Coldplay, Madonna en Shakira op. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes, daar stond hij ook voor terecht. Maar het hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was, vandaar dat de straf flink lager uitvalt. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
6: Hallo, de heer van de Budget Band. Got a thingamajig on this here drum to mint. Apparently, it's wanted for Beat the Beats with Bob. Let's have a look. God blimey, it's in a right old state. I'm gonna need to soak the skin first. Let's see. Bit more water needed. Oh blimey, that's torn it.
7: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Nothing shaking but those leaves on the trees. Eddie Fontaine that time around. A good song on Argo, the original version from 1958. Getting out of here with Ken Jones Piano and Orchestra on the Rebound, written by Floyd Kramer. Yep, a couple of people to say hi to. Charlie Oldham, Kaylee Wright, Dave Watts and Janet Campbell. Thank you very much indeed for getting in touch with the show. Don't forget, a couple of weeks' time, we've got the Sounds of Summer. If you like a particular tune shoved into the program, let us know. Studio Red Sounds Radio, .co.uk.
1: Or you can luister naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree.
6: Welcome along to my latest 70s Soiree. Sit back, enjoy and relax. Let's start off in the year 1973.

dad happened to be old man. Oh, and it's just a mad be old man.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Dit is een moment om alles even te laten zakken. Waar de klanken zacht om je heen bewegen en je gedachten de ruimte krijgen om rustig te ademen. Welkom bij Dream Sessions.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Elke melodie draagt een eigen adem. Voel hoe de geluiden elkaar aanraken en een kalme rust in je brengen, die nergens hoeft te eindigen.
2: Time.

Soms zegt een zachte noot meer dan 1000 woorden. Laat de klanken je begeleiden, zonder dat je iets hoeft te volgen. Dit zijn de noten van Dream Sessions.

Adem diep in en laat de spanning van de dag langzaam los. De melodieën bewegen zacht door de ruimte, alsof ze alles wat zwaar voelt verzachten. Geen druk, geen verwachtingen, alleen de klank die bij je blijft. Laat de stilte tussen de noten je herinneren aan je eigen adem, aan de momenten die je even helemaal voor jezelf hebt. Hier mag je voelen, ontdekken en gewoon aanwezig zijn. Elke toon helpt om een beetje lichter te worden. Elke pauze geeft ruimte om op

Dit was Dream Sessions. Dank je dat je hebt geluisterd en stil hebt gestaan bij dit moment. Neem de rust mee en laat de muziek nog even zachtjes in je doorwerken. En tot de volgende Dream Sessions.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van

0: die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint, is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam Kee en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikken Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen.